0: Dit was Donna Njoka en Karleen van Jaarsveld met Ek Verstaan, voordat Megan Woods met The Truth en Miller Brand met Platlanders. Binnekort ons seeverslag, maar eers Freddie Nest met Getoer.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: Marius Strydom met Een Rede en The Weekend met Blinding Lights bring ons by ons seeverslag vir vandag. Die IV4, die watertemperatuur 14 grade Celsius. Sonsopkoms is 24 minute na 7, sonsondergang vanmiddag 51 minute na 5. Dit is vandag daglig 10 uur en 27 minute. Hoogwater was 5 minute na 5 vanoggend, laagwater 8 minute na 11. Dan weer hoogwater vanmiddag 26 minute na 5, met laagwater 35 minute na 11 vanaand. Die duininghoogte 2.5 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Haar naam is Andriet, sy het vir ons gesing Vlerk in die Wind, voordat Sharon Jay met Over You en Zorilda met Op die Radio. By nou nie tyd, vervolgens Tom McDonald met Proud to be a Problem.
1: SFM, ons maak dit leuk.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streekstasie is SFM.

0: So 16 minute van die tyd af, so pas luister na Forever Young met Sunny Day, Andries Vermeulen, Hartevol en Eden met Superhero. Vervolgens Elvis Blue met Huis vir my hart.
1: 24/7 is

0: Zou even met 10.000 ure juist op SFM. Rugby liefhebbers kan uitsien na twee groot Karibeker wedstrijden vandag. Die DHL Stormers ontvang die Hollywood Bay Sox in Kaapstad om 1 uur, terwijl die Leeuws en die Bulle mekaar pak om 5 minute na 3 op Ellis Park. By die Statemon speel in Glasgow is daar ook dan vandag volop actie met medailles op die spel. Springbokke is dan nie vandag in actie nie. Volgende toets is dan volgende naweek teen Argentinië. So as het jou span is op vandag in actie is, geniet jou span, sterkte. En dan ook hier in Joel stuk verneem en ook in Oudtshoorn, skole sport, wat ook tans aan die gang is, hoop ek dit vorder goed so ver. Wat ons SVD Superliga A top 8 betref, Groot Brak speel teen Evergreens in Groot Brak, Heidelberg teen Progress in Heidelberg, Silverstars teen Bridgeton hier op Rosemont en dan Crusaders teen Barbarians in Park Dean. Jou span wat jou ondersteun, weet dat jou span jou gaan trots maak.
1: Negentig punt een SFM.

0: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
1: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
2: SFM, eenvoudig ritmies.
3: 1 Augustus 2026, hoofsanger van die rockgroep Def Leppard, Joe Elliott, verjaar vandag saam met jou, asook Amerikaanse rapper en lid van Public Enemy, Chuck D, Bastian, voormalige Duitse sokkerspeler, wereldbeker wenner, Scotty Barnes, Amerikaanse basketbalspeler, John Carroll, Amerikaanse acteur. So, dit aan die bekendes aan wie jy vandag verjaar, baie geluk, aan allemaal wat vandag verjaar, mag hierdie nuwe levensjaar gevul wees met geluk, gezondheid en baie mooie oomblikke.

0: gewees.
1: Sander, I love you.
2: En nou?
1: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
1: En self skiere.
2: Nou klap jy my mos.
1: Stander, jammer, Obel. But I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
1: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 24/7 SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, jou weg,

0: Michael en Horizon van my droom. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap nog tot die einde van hierdie uur. Tot so net voor 6, daar is heerlijke muziek wat voor hulle. En hier half 6 kant kyk ons na interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. Net die interessantste, so 3 of 4 miskien, of 2 of 3, wie weet. Kom ons kyk as ons daar kom. Die ontmoeting volgende, ek weet net nie.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand

0: Henny Jacobs met Katarina Malherbe. Nou, miskien verjaardag vandag, dan wil ek vir jou sê, baie, baie geluk van allemaal by SFM. Vang een koue een of een lekker warm chocolade, of wat het ook al is wat jou, soos hulle sê, that floats your boat. Vat so lekker enetjie vanavond. En dan, jy deel jou verjaardag met een hele paar bekendes en legendes, maar dat is twee wat ek gaan uitlig. Vir hulle groot persoonlikhede, teenwoordighede, wat jy dit ook al wil noem. Eerstens Kleids Rymer Coolio, en dan die nimmelike Jason Momoa. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens baie geluk.
1: SFM, betoverende klanke.

0: Dat was Ilse de Lange met OK. Volgende, Talana Vieren met Duur die Vuur.
1: Muziek op sy beste, net hier op

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Polaroid Lemonade deur The Last Scene With You. Voor die breek, Duffy met Warwick Avenue en Modern Talking met Geronimo's Cadillac. Hier is James Deacon met Rain On Me.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn, musiek op sy beste, net hier op

0: welkom by ons tweede uur van Saamkeer, of ons gaan begin met Limsa en Stay Young Forever, en dan ons eerste boere muziek en liedjie vir die hand is Bonnie van Dijk en Snoeketijd in die Kaap.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: Voorsanger van The Springbok New Girls, Arno Karsten, so het wees dat hy ook in Afrikaans kan sing. Jy liekie sy naam is Anderkant. My woed voor dit met my nou en Pieter Koen met Vergeet om te onthou. Ons gaan nou luister na Suid-Afrikaanse kunstenaar Nicole Norton en Smoke.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Juanita Du Plessis met Gaan Nêrens. Nou ons volgende groep, of ons volgende liedjie word deur Boys Life gesing. Nou Boys Life, vir die van julle wat nie weet nie, is Brian McFadden van Westlife en dan Keith Duffy van Boyzone. So twee sangers uit twee verskillende eras se boybands wat besluit het om saam te begin. Maar ja, hier is hulle Boys Life met Lovebirds.